Pater Angelus, Hieronymus, Equatorialius, Guinius, Stigius. Amen.